0: De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland. De eerste keus voor nieuws en muziek.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Ka-ching.
1: Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv. Presentatoren Jimi Hendrixen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper, elke donderdag op tv.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar 1 graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

even en dan barst het los. Van 2 tot en met 4 oktober, Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuige zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorkum is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499 999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

If I could just hold you.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de vroege beller en natuurlijk lekkere muziek.
0: Zeeland wordt wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur op Omroep Zeeland Radio met Remco van Schellen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog met hier en daar kans op mist, minimaal rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen, in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. En vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hey, Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
7: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
8: Hey, Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
5: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
6: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
4: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
6: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
7: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim €700 miljoen extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie €7,5 miljoen beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam en ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
11: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
12: Echt waar, joh?
11: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
17: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

beste muziek, de mooiste verhalen, de leukste nieuwtjes en het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

Danny Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
6: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
7: Omroep Zeeland.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur.
7: Omroep Zeeland.
9: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er van veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Voor, tegen, links of rechts? Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
14: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
15: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
16: Honda, the power of dreams.
17: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
18: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
19: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
20: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
19: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
8: Zondag in Zeeland met Marcel van den Driest.

Too Late for Goodbyes van Julian Lennon. Maar het is nog niet te laat om te zeggen goedemorgen. Welkom bij Zondag in Zeeland. Sunday is my day with you. Goed dat je erbij bent. Lekker opstaan met fijne muziek op je radio. Speciaal in zondagochtendsfeer. Zometeen ook weerman John Havinga. Die vertelt wat voor weer we daarbij krijgen. En er is muziek van Son Mieux, The Beatles, Vanessa Paradis komt ook langs. En Miley Cyrus. Dit is Bente. Tel maar af.

0: Shaboozy, a bar song. En dan staat daar tussen haakjes achter tipsy. Maar gelukkig hebben wij een altijd nuchtere weerman in de persoon van John Havinga. Goedemorgen John, wat gaat het weer doen vandaag?
1: Goedemorgen, het wordt vandaag een mooie dag, maar we beginnen eerst nog even met wat nevel. En er waren vanochtend ook enkele mistbanken, maar die zullen snel oplossen. En vanaf 10 uur hebben we daar niet meer mee te maken. En is het vrij zonnig, met daarbij ook wel wat wolkenvelden. En de wind die is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3 en komt uit een zuidelijke richting. En daarbij zullen de maximumtemperaturen vanmiddag uitlopen naar 21 tot 23 graden. Op de weerkaart zien we een hoog drukgebied boven Rusland en ook boven Centraal-Europa. En die heeft een behoorlijke stevige grip op het weer in Europa. Maar tegelijkertijd is de luchtdruk een stuk lager bij IJsland en Schotland. En boven Engeland ligt ook een frontaal systeem wat onze kant op komt. Daar merken we vandaag nog niet zo heel veel van. Maar vannacht is het daardoor een stuk bewolkter. Minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden. En ook morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking. En vooral in de loop van de dag kunnen we vanuit dat westen te maken gaan krijgen met dat front. En dat zorgt waarschijnlijk in de loop van de dag voor buiige regen. Voordat die regen komt, wordt het nog wel 19 tot 21 graden morgen. En de wind die is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Dinsdag of woensdag is het dan weer een stuk beter, met maxima rond de zomerse waarde van 25 graden en daarbij vrij zonnig en overwegend droog weer. Later in de week, vanaf donderdag, zien we wel weer een toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Crush, Jennifer Page. En voor mij staat een eerste heerlijk dampend kopje koffie. En ja, dat luistert zo lekker weg. Sommieu uit Den Haag, die heeft een liedje gemaakt dat qua titel doet denken aan John Hiatt. Have a Little Faith in Me, maakte hij. Maar de Haagse band maakte dit lied met twee woordjes minder. Have a Little Faith in Me.

De Beatles, ja, zondag is ja, van ouds eigenlijk de eerste dag der week. En volgens de Beatles volgen er dan nog 7. Nou, straks hier in Zondag in Zeeland gebeurtenissen van de 27e september. Wat gebeurde er zoal in voorgaande jaren op die datum? Eerst Alex Warren.

0: Dotan met Fall. Zondag in Zeeland, daar luister je naar met elke week een terugblik in de geschiedenis. Wat gebeurde er zoal op de datum van vandaag, 27 september? Op 27 september 2022 kreeg schrijver Arnon Grunberg de Johannes Vermeerprijs. Het is de belangrijkste Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De jury prees vooral zijn herkenbare en onnavolgbare stem en zijn invloed op meerdere generaties lezers en schrijvers. Bekende titels van Grunberg zijn Blauwe Maandagen, Figuranten, Fantoompijn en Tirza. Op 27 september 1825 reed in Engeland de eerste passagierstrein over de Stockton en Darlington Railway. Ja, dat klinkt tegenwoordig heel gewoon, maar in 1825 was het een technologische sensatie die de wereld voorgoed zou veranderen. Mensen konden ineens sneller reizen dan ooit tevoren en goederen bereikten hun bestemming in een fractie van de gebruikelijke tijd. De trein werd bestuurd door pionier George Stephenson, een naam die nog altijd verbonden is aan die beginjaren van het spoor. 27 september is ook de verjaardag van Google. De internetzoekmachine werd opgericht door twee Amerikaanse studenten op 27 september 1998. Tegenwoordig is Google niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Maar eind jaren 90 stond het internet nog in de kinderschoenen. De naam Google is afgeleid van het woord Google. Een wiskundige term voor een 1 met 100 nullen. Tenminste, dat heb ik even gegoogeld.
1: Tot 12 uur, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

je toen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

Vol bravoer uit die beginjaren van Bluff met Wat zou je doen? Nou, als ik jou was, zou ik gewoon lekker blijven luisteren naar Zondag in Zeeland. Ook na 10 uur gaat dit programma door.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
9: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
14: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè?
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
23: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
24: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen... tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
25: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
26: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
27: Omroep Zeeland.
28: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

0: Robert Gray, Don't Be Afraid of the Dark.
1: Sunday is my day with you.
0: Goedemorgen, hartelijk welkom bij Zondag in Zeeland. We zijn er weer helemaal klaar voor heerlijke muziek op de zondagochtend hier bij Omroep Zeeland. Straks vertelt John Haviga wat het weer doet in onze provincie. En ook verderop in het uur Rob Bakker met tips op het gebied van kunst en cultuur van deze zondag. Dit is Mika, Grace Kelly.
2: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.
0: John Haviga, wat het weer doet in onze provincie. En ook verderop in het uur Rob Bakker met tips op het gebied van kunst en cultuur van deze zondag. Dit is Mika, Grace Kelly.
2: The last

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift. En degene die alles weet van het weer, dat is natuurlijk John Havinga. Goedemorgen, John.
1: Goedemorgen, het wordt vandaag een mooie dag, maar we beginnen eerst nog even met wat nevel. En er waren vanochtend ook enkele mistbanken, maar die zullen snel oplossen. En vanaf 10 uur hebben we daar niet meer mee te maken. En is het vrij zonnig, met daarbij ook wel wat wolkenvelden. En de wind die is zwak tot matig, windkracht 2 tot 3 en komt uit een zuidelijke richting. En daarbij zullen de maximumtemperaturen vanmiddag uitlopen naar 21 tot 23 graden. Op de weerkaart zien we een hoogdrukgebied boven Rusland en ook boven Centraal-Europa. En die heeft een behoorlijke stevige grip op het weer in Europa. Maar tegelijkertijd is de luchtdruk een stuk lager bij IJsland en Schotland. En boven Engeland ligt ook een frontaal systeem wat onze kant op komt. Daar merken we vandaag nog niet zo heel veel van. Maar vannacht is het daardoor een stuk bewolkter. Minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden. En ook morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking. En vooral in de loop van de dag kunnen we vanuit dat westen te maken krijgen met dat front. En dat zorgt waarschijnlijk in de loop van de dag voor buiige regen. Voordat die regen komt, wordt het nog wel 19 tot 21 graden morgen. En de wind die is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Dinsdag of woensdag is het dan weer een stuk beter, met maxima rond de zomerse waarde van 25 graden en daarbij vrij zonnig en overwegend droog weer. Later in de week, vanaf donderdag, zien we wel weer een toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

Shawn Mendes, In My Blood. Die hoorde je hier in Zondag in Zeeland. En oh, wat is ze nog fit, hè? Shakira, op de 49ste zit alles nog zo soepel als maar zijn kan. Dat is te zien in de videoclips van haar recente hits. Onder andere van deze, Zoo.

0: Cliff Richard, Power to All Our Friends. Hij deed mee aan het Eurovisie Songfestival met dit nummer in 1973. Ja, en het is weer helemaal hot, want Nederland gaat ook weer meedoen met het komende Eurovisie Songfestival. En daarbij wordt de naam van Davina Michel vaak genoemd.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Muziek uit Zeeland, deze ochtend van Rozanne Kerkhaart uit Groede. Ze maakte een knaller met deze single Geef Me Tijd. En ze scoorde een hit in België en natuurlijk ook in Zeeland. Rozanne.

0: nooit meer los.
1: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tolen, Omroep Zeeland. Altijd.
2: Let's go, girls.

0: Jonas Brothers, Only Human. Elke zondag even bezoek van Rob Bakker. Hij is de hoofdredacteur van de Zeeuwse Cultuuragenda. En dat betekent dat hij alles weet van kunst en cultuur in onze provincie. Hij heeft weer wat tips voor je verzameld. Goedemorgen, Rob. Welke zijn dat deze ochtend?
1: Goedemorgen, Marcel. We beginnen in Aardenburg, waar vandaag de laatste dag is van de tentoonstelling Ludi Romani. Geen kinderspel. In Cultuurvorm Aardenburg zie je de bijzondere archeologische vondsten uit Nederland, België en Frankrijk over Romeinse vrije tijdsbesteding. Oftewel de Romeinse spelletjes. Met als publiekstrekker een mysterieus Romeins bordspel, waarvan de spelregels onlangs met behulp van AI zijn ontdekt. Stel je bij deze tentoonstelling knikkerende kinderen voor. Dobbelende militairen, die noemden ze toen legionairs. En mensen die dat magische bordspel spelen. Je kunt er vandaag nog terecht tot 5:00. Het is echt je laatste kans. En dan naar Vlissingen. Naar het Scheldekwartier. Zij claimen het laatste weekend van september voor hun kunst- en cultuurfestival Kunst in de Vesting. Vandaag is het de tweede en laatste dag. De hele wijk verandert in een openluchtgalerie vol beeldende kunst, muziek, theater en poëzie. Voor jong en oud. En voor iedereen die toevallig langsloopt. En dan ook nog even naar Terneuzen, naar Porgy & Bess, voor een bijzondere muzikale ontmoeting met het Japanse duo Yurina Hamano en Hirosato Ito. Ze brengen Japans gevoeligheid en verfijnde muzikaliteit samen in een programma dat beweegt tussen verstilling en intensiteit. Het begint vanmiddag om 3:00 in Terneuzen. En dan naar Goes, naar het Beest, waar het Moses Rosenberg Trio zorgt voor een waar muzikale feest vol swing en virtuoos gitaarspel.

0: Mozes komt uit de beroemde Rosenberg-dynastie en groeide uit tot een van de meest gevraagde gitaristen in de gypsy jazz. Vanmiddag om 16:00 start hij. En dan nog even terug naar Aardenburg, naar de Sint-Bavo-kerk, waar het Bach Plus Ensemble onder leiding van Bart Nasens kantates van Bach, Boxberg en Telemann ten gehoor brengt. Stuk voor stuk werken over bezinning, vertrouwen en hoop. Het begint vanmiddag om 16:00. Dan klinkt de eerste noot. En om vast vooruit te kijken in de week, aankomende dinsdag is er weer Bach. Dan speelt namelijk de Nederlandse Bachvereniging in de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg. En het programma heet De Schoonheid van het Verschil. Met muziek van Bach, Buxtehoven, J.C. Bach en Arvo Pärt. Het begint om 8:00. En wil je nou nog meer evenementen zien? Dan ga je naar uitinzeeland.nl. Daar vind je ook ons digitale tijdschrift. En kun je even helemaal mee laten nemen in onze podcast. Waar we goede gesprekken voeren met cultuurmakers in Zeeland. Een hele fijne cultuurzondag toegewenst. En tot de volgende week.
1: Tot 12:00. Zondag in Zeeland.

Ho, hey, van de Lumineers. Heerlijk gezellig geschreeuwd. Met eerst ho en dan hey. Of andersom, dat kan ook. Straks na 11 uur gaat dit programma gewoon vrolijk door. De zondag in Zeeland. En dat betekent nog veel meer fijne muziek voor bij, ja, wat je ook wilt doen. Een kopje koffie, voorbereiden voor de lunch. Of gewoon lekker op de bank hangen. Kan allemaal. Tot zo.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is maaltijd thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
10: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
11: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
12: Honda, the power of dreams.
13: Lees Verkeerde Afslag van Nicky French. Een ijzersterke thriller vol onverwachte plotwendingen. Verkeerde Afslag van Nicky French. Nu in de boekhandel.
14: Omroep Zeeland.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
14: Omroep Zeeland.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemas vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden. En ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen, en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
17: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
18: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
19: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
17: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
18: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
20: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
21: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
24: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
25: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
26: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
24: Vergeet je niet in te smeren.
26: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
25: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: Kom ook naar het stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
29: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuis bezorgd. Even in de magnetron en zo op tafel.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
14: Omroep Zeeland.
15: Goedemorgen, zondag in Zeeland. Met Marcel van den Driest.

En het is nauwelijks voor te stellen dat ze nog hebben moeten nadenken of ze dit wel op single moesten uitbrengen. Nou, gelukkig is dat gebeurd in 1980. Garland Jeffries met Matador. Sunday is my day with you. En daarmee werd je verwelkomd bij een nieuw uur zondag in Zeeland. Goedemorgen en goed dat je erbij bent. Anastasia ga ik zo meteen draaien. Joe Cocker komt ook voorbij. Patty Mulder heeft weer een filmtip voor je. Maar eerst, ze hebben elkaar gevonden. Carol G en Bruno Mars. En samen maakten ze dit.

Anastasia, Left Outside Alone. Zondag in Zeeland met, zoals elke week, een filmtip.

0: eind september. Het culturele seizoen is al helemaal losgebarsten. En dat geldt natuurlijk ook voor al die films die in de bioscopen draaien. Gelukkig hebben wij Perry Mulder, die er eentje daarvan voor ons uitlegt. Goedemorgen, Perry.
1: Ja, goedemorgen. Ik heb een nieuwe film met Brad Pitt. Ja, daar vinden heel veel mensen, als ze dat dan hoorden, dan vinden ze, ja, de mannen vinden daar misschien iets van en de vrouwen misschien ook wel. Goed, weet je, altijd als hij een film uitbrengt, doet hij wel weer iets nieuws. Daar moet je maar eens op letten. Er is geen film hetzelfde waar hij in speelt. En dat doet hij goed. Formule 1 had hij een mooie film over gemaakt. Dat hij een Formule 1-coureur had. Fight Club is natuurlijk een compleet andere film. En Fury ook. En die Fury, daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Want de nieuwe film is van diezelfde regisseur. David Ayer. En die heeft nu een nieuwe film met hem gemaakt. En dat is de film Heart of the Beast. En Ayer staat erom bekend dat hij wel vaker films maakte met een thema leger. Dus zoals de kameraadschap. Dat was onder andere bij de film The Fury. Dat waren mannen die op een tank zaten met elkaar. En ja, dat was, volgens mij was dat een Tweede Wereldoorlog. Dit gaat eigenlijk over een soldaat die samen met zijn hond een vliegtuigongeluk beleeft. En dat is zijn legerhond ook geweest. Odin heet die hond. En hij belandt in Alaska, in Canada. In de wildernis. En dan moet hij zien te overleven. Dus het is echt een survival thriller. Maar niet zozeer op alleen maar avontuur of zo, of survival of het trailer aspect. Maar het gaat vooral over dat kameraadschap. Hoe die twee met elkaar proberen te overleven en er voor elkaar klaarstaan. Dus het is eigenlijk ook nog wel een heel ontroerend verhaal. Van deze regisseur en met Brad Pitt. Dat belooft gewoon een spectaculaire cinema te worden. Dus Heart of the Beast. Ik denk zeker ook, ik had de poster hangen in de bioscoop. En kwamen heel veel mensen langs en die zagen Brad Pitt met een hond. En het waren hondenliefhebbers. En die zeiden, ja, die moet ik zien. Dus dat kan soms wel een reden zijn om een film te gaan zien. Maar gaan we vooral kijken omdat het van deze regisseur is. En die doet toch altijd wel iets bijzonders.
0: Bedankt. Heart of the Beast. Bedankt, Perry Mulder.
2: Tot 12 uur, zondag in Zeeland.

We worden wel verwend met prachtige muziek hier op de zondagochtend. Joe Cocker was dit natuurlijk. You are so beautiful. Misschien heb je wel iemand in gedachten aan wie je dit nummer zou willen opdragen. Zometeen nog zo'n mooie van Berlin. Dit is eerst Teddy Swims met Guilty. Of having

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Berlin, take my breath away. Je luistert naar Zondag in Zeeland. Ja, wie weet ben je er wel bij geweest en heb je meegedanst op de Double Day, de Dijk Tribute Band, gisteravond in de Oostkerk. Nou, dit is de echte Dijk met Ik kan het niet alleen.

Rod Stewart. En met deze plaats had hij het hitsucces weer helemaal te pakken. Tonight, I'm yours. Hier bij Omroep Zeeland. Geniet nog even mee van de zondagochtend. Dit is Ed Sheeran. Aziz.

Boyzone, No Matter What. En voor de muziek tekende Andrew Lloyd Webber. Daarmee komt bijna een einde aan Zondag in Zeeland. Fijn dat je geluisterd hebt en hopelijk tot volgende week. Maar Omroep Zeeland is natuurlijk nog heel de dag te beluisteren, zoals elke dag in de week. Straks het Zeeuwse nieuws en vanaf zo'n 12:15 is er weer meer muziek in de Muziekmiddag, gepresenteerd door Stefan Dane. Ik wens je nog een heel fijne zondag.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Werk samen met ons aan een gezonde omgeving voor ieder kind in Nederland. Hoe? Ga naar gezondegeneratie.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden en daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden en ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van de ANWB bij Omroep Zeeland. De A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en de afrit Nieuwmansdorp ben je ruim een kwartier langer onderweg. Komt door een kapotte auto, de linker rijstrook is daar dicht.
10: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
13: Interessant. Wat verdien jij dan?
12: Zo open bedoelen ze vast niet.
14: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt en jarenlang.
17: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
18: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
19: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl. Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
20: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
21: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
22: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf.
23: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag bij dit Zeeuwse nieuwsoverzicht van 12 uur. Met daarin onder meer sterrenrestaurant in de Skaldis is vandaag noodgedwongen dicht na een brand gisteravond. En voor een safari moet je niet langer naar Afrika. Het kan dit weekend ook gewoon in Middelburg. En de sport, Tian de Vries kwam weer in actie. En hoe is hem dat vergaan? Het weer, het belooft een vrij zonnige dag te worden met wat wolkenvelden. Bij een zwak tot matige wind uit het zuiden wordt het 21 tot 23 graden. Goedemiddag. Sterrenrestaurant in Terschelling blijft vandaag dicht. Gisteravond woedde er een brand in het kantoor van het restaurant in Kruiningen. Alle gasten van het restaurant en het hotel konden veilig naar buiten komen. En vanwege de schoonmaak en het herstellen van de schade blijft het restaurant vandaag dus gesloten. Je hoort de restauranteigenaren Jeroen en Sanne 18 in gesprek met verslaggever Micha Tromp.
26: Het was even heel erg schrikken. Dat was het zeker.
27: Gelukkig is het beperkt gebleven tot het kantoortje. We hadden, we zagen wat rook door de deur komen of langs de kieren. En toen hebben we eigenlijk meteen gekeken van buitenaf. Toen zag ik vlammen en toen hebben we 112 gebeld. En die waren er heel snel. En we konden heel snel, we hebben iedereen naar buiten gehaald. En dus we stonden hier met z'n allen op het grasveld. En ze waren er heel snel. Ze hebben heel snel gehandeld. En een uur later mochten we weer naar binnen. Ja. Dus met de schrik vrijgekomen.
28: Hoe is zo'n moment dat er dan inderdaad rook uit de deur komt? En dan gaat alles natuurlijk lopen.
26: Ja, en dan moet je schakelen. Dus je moet mega snel beslissingen gaan maken. Mensen verwachten dingen van je. Dus op dat moment is het ook gewoon echt letterlijk schakelen. Je gaat maar keuzes. De eerste keuze was gelukkig een hele goede keuze. En dat is om de deur dicht te laten. Want anders was er zuurstof bijgekomen. En dan hadden we hier nu niet zo gestaan. Dus dat was een goede keuze. Gelijk mensen het gebouw uit en wachten. En we hoefden gelukkig maar helemaal niet lang te wachten. Dus dat was snel... wat dat betreft onder controle. En dan ga je volgende keuzes maken. Wat ga je met al die mensen doen die hier staan te wachten en die soms weken, maanden naar dit moment uitkijken om bij je te komen eten, drinken, slapen, genieten, te ontspannen.
27: Vanuit Zwitserland hadden we zelfs gasten die vanuit Zwitserland hier waren. Ja. Dus wat doe je dan inderdaad?
26: Ja, dat is dan een moeilijke keuze. Gelukkig ben ik vrij rustig van mezelf. Dan ga je gewoon relationeel nadenken. De brandweer had het vrijgegeven. Die zegt mensen mogen naar binnen. Ze kunnen fatsoenlijk ademhalen. Ze hebben met apparaatjes alles gemeten. We hebben al het eten weggegooid. Al het drinken, alles wat open stond, hebben we allemaal weggegooid. In verband met eventuele roetvorming. Het team heeft het echt mega goed gedaan. Dat was echt zo'n samenhorigheid. En die hebben echt mega lopen knallen. En de mensen echt een hele mooie avond kunnen beleven.
27: Ja. Ja. Echt onvoorstelbaar hoe dat team van ons dat gisteravond gedaan heeft.
26: Ja, dat was echt tof.
28: Ja. Dus ook wel een beetje trots.
27: Ja, sorry hoor. Komt er even uit. Ja, sorry. Ja. De schrik is het, denk ik. Maar,
26: zeker.
27: Ja. Nee, echt heel trots op, ja, op team. Echt, ja. Ja, sorry.
0: Ja, vanwege de schoonmaak en het schadeherstel blijft het restaurant dus dicht vandaag. Donderdag dan gaan ze weer open volgens de reguliere openingstijden. En vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting in een beeldscherm.

0: Adele en Rolling in the Deep. Ja, sommigen gaan daarvoor naar de dierentuin of naar Afrika, en dan heb ik het over een safari. Maar dit weekend kan je ook op safari gewoon in Middelburg. De Big Five zal dit niet tegen het lijf lopen, is ook niet het doel, maar het is wel de bedoeling om straatkatten te spotten. De tocht is een initiatief van de beheerders van de Instagrampagina Cat Tour Middelburg. Sonja Barendsen, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je zei je net in een voorgesprekje tegen me dat je helemaal naar de tyfus bent.
1: Ja, niet zo netjes, hè. Maar het is wel zo. Ik werk in festivals en evenementen. En september is mijn drukste maand. Dus het was natuurlijk een ontzettend dom idee om dan ook nog zelf een evenement op te gaan zetten. In het weekend, wanneer je uit moet rusten. Maar het was zo leuk dat we het niet konden laten.
0: Kijk, nou, laten we dan maar gelijk mee beginnen. Gisteren en vanmiddag staat er nog een tour op het programma. Laten we even terugblikken naar gisteren. Dat was dus de allereerste editie. Hoe was het?
1: Ja, fantastisch. Het was zo leuk. We hebben katten gezien onderweg. Dat is natuurlijk ontzettend leuk. En ook waar de mensen op afkwamen. Maar wat nog eigenlijk volgens mij veel mooier was. We hadden afgesproken bij een aantal adressen. Gewoon bij mensen thuis. Die bijvoorbeeld iets gingen vertellen over hun eigen kat. Die daar een bijzonder verhaal over hadden. Of een gedicht voordroegen. Of vertelden wat zij allemaal voor pleegkittens doen. Mm-hmm. En dan merk je eigenlijk op zo'n moment dat zoiets simpels als een huisdier eigenlijk heel veel mensen verbindt. En oprecht heel erg raakt in hun hart. En daar schoten ook wel eens mensen gewoon een beetje vol op zo'n moment. En natuurlijk was het echt leuk om die pluizenbollen op straat te zien lopen. Maar ik denk dat dat eigenlijk nog iets veel mooiers was.
0: Kijk, hoeveel deelnemers gingen mee op kattenjacht gisteren?
1: We hadden twee groepjes van 12. Dat is ook het maximale aantal wat we doen. Want we willen het voor de beestjes die we tegenkomen ook een beetje behapbaar houden. Plus, we gaan bij mensen soms ook naar binnen. Mm-hmm. En dan is dat ook een beetje een mooi aantal. Ja. Als we hadden gewild, hadden dat heel wat meer mensen kunnen zijn. Want we hadden heel veel aanmeldingen.
0: Ja. Nu zijn katten eigen gereid, koppig, eigenwijs. Soms zelfs gewoon chagrijnig. En absoluut niet aan te sturen. Dus garantie op het spotten van een kat op straat is er natuurlijk absoluut niet. Maar hoeveel katten in het wild heb je uiteindelijk gespot?
1: Ja, nou, in het wild hebben we er 18 gespot. Plus twee bonuskatten met iets te lange oren. Heel eerlijk, dat waren konijnen. En we hadden ook afspraken gemaakt om bij iemand langs te gaan die pleegkittens heeft. En dus bovenop wat we in het wild spotten, hebben we ook nog 9 kittens gezien.
0: Ja. Hey Sonja, even uitzoomend, hè. Even als je dit vanaf een afstandje bekijkt, is het ook niet een beetje gekkig?
1: Ja, het is hartstikke gek. Maar wat ik zeg, er zit wel een dieper verhaal onder. Want je merkt gewoon, als je met z'n allen rond gaat lopen. Ik heb af en toe een verhaaltje te vertellen over hoe poezen vroeger de pakhuizen meisjesvrij hielden. Uh-huh. En dan wat andere leuke weetjes. Maar je merkt gewoon dat die mensen ook met elkaar gaan praten over wat de kat voor hem betekent. En hoe troostrijk het is om zo'n beestje in huis te hebben. En hoe bijzonder. En dan merk je gewoon dat mensen die elkaar aan het begin van zo'n tocht niet kennen, aan het eind ineens verrassend veel van elkaar weten. En er ontstaat eigenlijk iets heel moois. Ja. Met een groep van 12 best wel verschillende mensen die gewoon raakvlak met elkaar vinden. Dus kijk, ja, het is een en al gekkigheid, maar het is ook wel hele mooie gekkigheid.
0: Nou, en die gekkigheid ga je vanmiddag gewoon nog een keer voortzetten met de tweede editie van de Cat Tour. Hey, heel veel plezier daarbij.
1: Dank je wel.
0: Tot de volgende.
1: Yo.
0: En van de katten gaan wij naar het weer. John Havinga.
2: Het wordt vandaag een mooie dag. Vrij zonnig, met daarbij ook wel wat wolkenvelden. En de wind die is zwak tot matig. Windkracht 2 tot 3 en komt uit een zuidelijke richting. En daarbij zullen de maximumtemperaturen vanmiddag uitlopen naar 21 tot 23 graden. Op de weerkaart zien we een hoogdrukgebied boven Rusland en ook boven Centraal-Europa. En die heeft een behoorlijke stevige grip op het weer in Europa. Maar tegelijkertijd is de luchtdruk een stuk lager bij IJsland en Schotland. En boven Engeland ligt ook een frontaal systeem wat onze kant op komt. Daar merken we vandaag nog niet zo heel veel van. Maar vannacht is het daardoor een stuk bewolkter. Minimumtemperaturen van 14 tot 17 graden. En ook morgen hebben we te maken met vrij veel bewolking en vooral in de loop van de dag kunnen we vanuit dat westen te maken krijgen met dat front. En dat zorgt waarschijnlijk in de loop van de dag voor buiige regen. Voordat die regen komt wordt het nog wel 19 tot 21 graden morgen. En de wind die is zwak tot matig en komt uit het noordoosten. Dinsdag of woensdag is het dan weer een stuk beter, met maxima rond de zomerse waarde van 25 graden en daarbij vrij zonnig en overwegend droog weer. Later in de week, vanaf donderdag, zien we wel weer een toenemende kans op enkele regen- en onweersbuien.

0: en van het nieuws. En het weer gaan we naar de sport. Roeland van Vliet, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Kickbokser Tian de Vries heeft gisteravond in Tilburg met succes zijn wereldtitel in het cruisergewicht bij de Bond en Fusion geprolongeerd. De nog altijd ongeslagen vechter uit Oostburg was te sterk voor de Zwitser Ulrich Bokeme. Al na 2 minuten beëindigde de scheidsrechter de partij. Beiden hadden elkaar in die tijd al flink aan het wankelen gebracht. De Vries kon nog zelfstandig blijven staan, maar zijn tegenstander had daar heel erg veel moeite mee en dus werd de strijd gestaakt. Dan nog even terug naar gistermiddag, toen Hoek en Kloetingen in de tweede divisie in actie kwamen. Hoek verloor met 3-0 bij Jong Sparta. En minstens zo teleurstellend was het resultaat van Kloetingen. Dat lang achterstond tegen Roda Raalte, dat nog geen enkel punt had gepakt dit seizoen. Het werd uiteindelijk nog wel 3-3. Trainer Vincent de Klerk had gemengde gevoelens na afloop.
2: Omdat we niet verliezen, dat voelt dan wel weer... Het is een gelijkspelen naar achterstanden. Dat voelt dat wel weer oké. Maar hoe wij de eerste helft spelen, en er is ook echt wel over gehad. Ja, we doen zelf zo tekort. En dan denk ik, ja, het is geen ploeg waarvan wij punten aan moeten verspelen. Daar ben ik wel van overtuigd.
1: Bij de triathlon van Zierikzee zijn gisteren de parcoursrecords bij de mannen en de vrouwen ruimschoots aangescherpt. Bij de mannen ging de winst naar Sam Kroonen uit Oosterhout. Hij finishte in 1 uur en 45 minuten en dat was 4 minuten onder de snelste tijd van Wouter Verstraeten uit 2023. Bij de vrouwen ging het parcoursrecord er nog veel ruimer aan, met maar liefst 14 minuten. Annabel Wouters, ook uit Oosterhout, ging er met de winst vandoor in 1 uur en 57 minuten. De verrassing van de dag was Stijn Kolen uit Zoutelanden. Hij werd derde bij de mannen op zijn 19-jarige leeftijd. Maar hij was bij het eerste onderdeel, 1000 meter zwemmen, nog wel het snelst.
3: Ja, ik wist tegen deze jongens dat ik meteen een gat moest pakken met zwemmen en dat is mooi gelukt.
1: Ja, en dan de rest van de wedstrijd, hoe heb je dat ingedeeld?
3: Ja, zij fietsen gewoon veel harder dan ik. Dus ik heb gedaan wat ik kon, maar ze kwamen net te vroeg voorbij. En met lopen kon ik het gat helaas niet meer dichten.
1: Je bent natuurlijk zoon van Niels Kolen, bekende triatleet, zeker in Zeeland. Je gaat echt zijn kant op, zo vader, zo zoon.
3: Ja, ik hoop wel in de triathlon te blijven voorlopig.
1: Ja, en wat is jouw doel een beetje binnen die sport?
3: Ik focus nu vooral op de steeafstanden. Dus sprint en Olympische afstand. En ik hoop volgend jaar mooi mee te strijden op nationaal niveau.
1: Een samenvatting van deze triathlon en ook van de wedstrijden van Hoek en Kloetingen zijn al te zien bij ons op de site. En ook voor het overige sportnieuws kun je daar natuurlijk terecht.
0: Ja, en als je dan toch online bezig bent, kan je gelijk even naar omroepzinnen.nl en naar onze app voor het laatste Zeeuwse nieuws, of om alles nog eventjes op je gemakje terug te lezen. Wij gaan er even tussenuit, want we maken plaats voor de Zeeuwse muziekmiddag. Veel plezier daarbij en wij zijn later natuurlijk weer bij je terug. Omroep
4: Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de muziek.

Soms is het inderdaad beter om niets te zeggen. Acta en de Munnik. In een nieuwe editie van de Muziekmiddag op zondag. Extra leuk, want het is extra lang. Tot 6 uur. Lekker veel liedjes komen voorbij. Straks een nummer van Roxette. Maar eerst Cameron Whitcomb. Dit is Medusa.

Fading Like a Flower. Ja, niet echt een titel die meteen vrolijk klinkt, maar muzikaal is het dik in orde. Hè? Roxette was dat in de Muziekmiddag. En ja, wat leuk dat jij luistert. Alex Warren heb ik nu voor je. Met één van zijn vele hits. Dit is Fever Dream.

Zijn naam staat ontiegelijk lang in de Nederlandse hitlijsten met allerlei nummers. Ja, dit was er een van, Fever Dream. Dan een Nederlandstalige klassieker. Een prachtig nummer van Frank Boeijengroep. Met een heel herkenbaar intro, toch? Juist ja, Kronenburgpark op je radio.

Sam Smith in de muziekmiddag met Too Good at Goodbyes. Straks hoor je de nieuwste plaat van Douwe Bob. Maar eerst dit prachtige lied van Katrina and the Waves. Love Shine a Light. Love.

Nou, Douwe Bob kunnen we zo zachtjes dan ook wel een hitmachine noemen. Want dit wordt er ook wel weer één, denk ik hoor. Zijn nieuwste was dit in de Muziekmiddag, Note to Self. Goedemiddag zeg, wat leuk dat je luistert naar de Muziekmiddag. Tot 6 uur lekkere muziek op Omroep Zeeland Radio. Nu eerst deze plaat uit de 80's, Wham! Met The Edge of Heaven.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
2: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
4: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
9: Goedemorgen.
8: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
9: Echt waar, joh?
8: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe Wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
16: Opgelost, Autotaalglas.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk versterkt je ondernemerskracht.
20: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
22: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
5: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat krijg je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
23: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
24: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
2: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
25: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
26: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
25: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
13: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Stefan.

Een van de lekkerste liedjes van Bruce Springsteen, als je het mij vraagt. Je hoort hem in de muziekmiddag. Ja, en een geliefde nummer ook bij artiesten, Dancing in the Dark. Ik weet niet helemaal waarom, maar ik moest denken aan deze versie van Amy McDonald. En ze heeft het lied zelfs officieel uitgebracht. Maar deze versie met orkest klinkt ook waanzinnig.

0: dark.
1: Ja, mooi hè. Amy MacDonald met Dancing in the Dark. Ja, je hoort Amy MacDonald geregeld op Omroep Zeeland met This is the Life. Maar nu dus op een iets andere manier. Suzanne en Freek hoor je ook altijd wel in de muziekmiddag. Dit keer met het lied Goud.

Tina Turner met When the Heartache is Over. En in de muziekmiddag gaan we van de ene geweldige zangeres, Tina Turner, dus door naar de volgende geweldige zangeres, Miley Cyrus. En dan wel samen met Lindsey Buckingham en Mick Fleetwood. Dit is Secrets in de muziekmiddag bij Omroep Zeeland. Leuk dat je luistert. Secrets.

Oeh, dit is wel fijn op zondagmiddag, hè? James Brown, I got you, I feel good. Straks gaan we weer het muziekspelletje spelen in de muziekmiddag. Je weet het, hè, iedere dag zo rond tussen 1:15 to 2:15, dan spelen we dat. Misschien heb je gisteren ook wel geluisterd. Ik kreeg daar toch wel wat berichtjes op binnen dat hij iets te moeilijk was. Het ging allemaal om Michael Jackson, Beat It. Nou, ik beloof je nu alvast dat hij van straks wat makkelijker wordt. Eerst gewoon fijn muziekjes luisteren in de muziekmiddag, zoals deze van Taylor Swift.

Prachtige akoestische versie van Alles is Liefde van natuurlijk Bluff. Ben je er klaar voor? Zit je er klaar voor? Ja, misschien sta je wel, misschien ben je aan het werk. In de sportkantine, ik heb geen idee, maar het is wel tijd voor het muziekspel. Let op, ik laat een fragment horen van een plaat die straks helemaal komt. Komt die aan? Ja, ik zei al dat hij iets makkelijker was, maar ik ben toch benieuwd of je het weet. Titel en artiest, nog één keer het fragment. En later dit uur helemaal. Eerst Johnny Hates Jazz.

Cresip met Sweet Goodbyes. Jarenlang was dit een soort afscheidssingle van de band. Maar we weten hoe het gegaan is, hè? Cresip kwam terug en gelukkig bestaat de band nu nog steeds en maken ze fantastische muziek. Dit was trouwens natuurlijk ook een fijne plaat. Sweet Goodbyes. Straks de Sienna Spyro, maar eerst de oplossing van het muziekspel van de dag. Ik liet net dit fragment horen. En aan jou de vraag om welk lied dat gaat. Nou, ik geef je nu de oplossing. Ben benieuwd of je het wist. Het gaat in ieder geval allemaal om Dire Straits met Sultans of Swing.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Kom ook naar het Stoffenspektakel. De grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Wat zou de zee zeggen als ze een stem had? Scapino Ballet Rotterdam presenteert La Mer. Een confronterende danservaring over de schoonheid van de oceaan en haar rauwe realiteit. Vanaf 8 oktober in de theaters. Tickets via scapinoballet.nl.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
9: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
10: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
11: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op Concertgebouw.nl.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegia ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur.
15: Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Minder ongezonde stress en meer aandacht voor elkaar vraagt actie. Steun jij deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.

0: altijd in je pakket. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dag Jaap.
6: Hi.
5: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
6: Ja, we hebben echt veel nodig.
5: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
6: Klopt.
7: Kom ook naar het stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: Omroep Zeeland.
10: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag.

Curry van Mr. Mr. In een nieuw uur muziekmiddag. Leuk dat jij luistert. Straks een nummer van Passenger. En het is niet Let Her Go. Eerst tijd voor wat dansmuziek. Bruno Mars met All My Soul. En nou ja, ik kijk zo natuurlijk ook nog naar de jarige van vandaag.

0: direction. Passenger met The Wrong Direction. Staat net als Let It Go trouwens op het album All The Little Lights. Ja, de herfst is begonnen. Ik ga het album er nog wel eens een keer bij pakken, nu het 's avonds steeds vroeger donker wordt. Echt van die herfstmuziek vind ik het. Ja, ik ga nu eerst eens even die verjaardagskalender erbij pakken. Waar ligt die? Oh, hier heb ik hem. Eens even kijken hoor. Francesco Totti viert vandaag een bijzondere verjaardag. De Italiaanse voetballegende, ik denk dat ik hem zo al mag noemen, wordt 50 jaar. Onlosmakelijk verbonden met AS Roma. Hij speelde zijn hele profcarrière voor die ene club. Van zijn debuut als 16-jarige tot zijn afscheid in 2017. En met Italië werd hij in 2006 wereldkampioen. En in Rome kreeg hij de bijnaam Il Capitano. Ook Esther Voel, vandaag jarig, de Nederlandse schrijfster, wordt 58. Vooral bekend van haar psychologische thrillers. Dick Advocaat mag vandaag 79 kaarsjes uitblazen. En stoppen met voetbal blijkt voor de kleine generaal nog altijd lastig. 3 keer was hij bondscoach van Oranje. En daarnaast als bondscoach en clubtrainer op allerlei plekken in binnen- en buitenland. En nu bij Curaçao bondscoach. Tot slot collega Sander Lantinga, die vandaag net als Francesco Totti zijn 50ste verjaardag viert. Werd bekend bij BNN en 3FM en vormde jarenlang een radioduo met Koen Swijnenberg in de Koen en Sander Show.
1: Muziek uit Zeeland.

Baby Baby van Amy Grant in de muziekmiddag op deze zondag 27 september. Vandaag in 1980 stond David Bowie voor de vierde keer bovenaan de Britse albumlijst met Scary Monsters en Super Creeps. En daarop stond ook Ashes to Ashes, waarin Bowie het verhaal van Major Tom uit Space Oddity weer oppakte. Een zwarte dag in de geschiedenis van Metallica. En vandaag in 86. Bassist Cliff Burton kwam op 24-jarige leeftijd om het leven toen de tourbus van de band in Zweden bij een ongeluk betrokken was. Volgens het verhaal hadden de bandleden eerder kaarten getrokken om te bepalen wie in het comfortabelste bed mocht slapen. Burton won met de schoppen aas. En toen de bus later van de weg raakte, werd hij uit de bus geslingerd en kwam het voertuig op hem terecht. Heftig. Eric Clapton is al zijn hele leven fan van West Bromwich Albion. En op 27 september 1978 ging hij nog een stap verder. Hij sponsorde de UEFA Cup wedstrijd van de club tegen Galatasaray. En na afloop kregen de spelers van Clapton allemaal een gouden exemplaar van zijn album Slow Hand. En Pink Floyd moest op 27 september 1968 optreden in Schotland. Maar door slecht weer werden alle veerdiensten geschrapt. De band wilde het optreden kennelijk niet afzeggen en huurde zelf een boot om de ruwe overtocht te maken. Aan de andere kant wachtte een publiek van ongeveer 400 mensen.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

superduo, hè? Zo mag je ze wel noemen, vind ik. Elton John en Dua Lipa met Cold Heart. De nieuwste van Sommieux, dan nu, Feels Part 2. Ja, dat is een soort vervolg op de single Feels. De naam zegt het natuurlijk al een beetje. Ja, die single Feels bracht de band in 2015 uit. Ja, tijd dus voor een soort vervolg daarop. En dus schreef zanger Camille Merisonne een nieuwe versie van het lied. Ja, en dat moet dan meer aansluiten op hoe de band nu is. Ik vind hem lekker klinken. Feels Part 2 dus van Sommieux.

Ik vind het altijd fijn hoor om Supertramp te horen. Dit was Breakfast in America. Hallo zeg, dit is de Muziekmiddag en leuk dat jij erbij bent. Rosalind is hier met Snap.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Nu tijdelijk 100 euro korting. Kijk op isoenergy.nl/winterklaar.
2: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
4: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
3: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat zoek jij in een baan? Als je werkt bij UWV, dan help je mensen verder met werk en inkomen. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen meedoen. Werk dat doorwerkt, noemen we dat. En dat werkt ook door voor jou. Want je krijgt de ruimte om te groeien. Voor opleidingen en om stappen te zetten. Kom ook werken bij UWV. Kijk op werkenbijuwv.nl. UWV werkt voor ons allemaal.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
13: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
13: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
14: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
16: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
15: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op dacia.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
18: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
17: En bedankt, hè?
19: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
20: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
21: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag.

Mel Smith en Niall Horan met Drive Safe. Ja, dat lijkt me altijd een goed idee. Hallo daar, een nieuw uur van de muziekmiddag. En goed dat jij erbij bent. Straks Michael Bublé met Lost. Maar eerst, ik denk wel het bekendste lied van Toto. Africa in de muziekmiddag.

verdwaald. Maar gelukkig heeft hij de weg naar de muziekmiddag gevonden. Michael Bublé was dat met Lost. Douwe Bob verwacht binnenkort een platencontract in Amerika te tekenen. Dat zou toch wat zijn. Ik moet zeggen, ik heb hem eens live gezien. Steengoed was dat. En dit lied bracht hij vorig jaar uit. Funny. Funny.

0: Ja, die slotklap nog even afwachten. Murray Head met One Night in Bangkok. En van Bangkok gaan we gewoon weer naar...
1: Muziek uit Zeeland.
0: Middelburg om precies te zijn. Danny Vera hoor je nu in de muziekmiddag. Met een lekkere hoor. Morning Dawns Again.

Vanessa Paradis met toch wel een zwoel liedje op je radio. Be My Baby. En daarvoor Danny Vera. Straks een andere Zeeuwse plaat in de muziekmiddag. Je hoort nu eerst Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Adele. Met Make You Feel My Love. En het origineel is natuurlijk van... To make you feel my love. Ja, die stem, die herken jij duizenden. Het origineel dus van Bob Dylan. Ja, die versie is al fantastisch. Maar ja, die van Adele mag er ook zijn, hoor. En ik denk wel dat dat definitief haar doorbraak was. Make You Feel My Love. Muziek uit Zeeland dan. Emma Heesters hier met Hartenbreken.

Billy Idol in de muziekmiddag met Sweet 16. Goedemiddag en wat leuk dat je luistert. De zondageditie van de muziekmiddag. Tot 6 uur ben ik bij je met lekkere muziek. Tussendoor om 5 uur natuurlijk het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. Maar verder veel muziek, zoals Max en Andy Grammer.

0: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert

0: een zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
2: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
4: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
7: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey, Remol!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
8: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
10: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
15: De nieuwe Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
16: Echt waar, joh?
15: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
17: Oma!
18: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
19: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
20: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
21: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
22: Hey Remo!
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
24: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
25: Dag Jaap.
26: Hi.
25: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
26: Ja, we hebben echt veel nodig.
25: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
26: Klopt.
1: Zo klinkt iemand die slaapt in een megabed. De slaapspeciaalzaak van heel Zeeland. Met topmerken zoals Tempoor, M-Line en Alping. Van matrassen en boxsprings tot bodems en bedtextiel. Voor elk budget een megabed. Kijk op megabed.nl.
27: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
28: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Fleetwood Mac, altijd mooi. Zeker deze, As Long As You Follow. Hallo daar, dit is de Muziekmiddag bij Omroep Zeeland. En wat goed dat je luistert. De volgende plaat heb ik gewoon alweer klaar liggen hoor. Ook een fraaie van Charlie Puth. Let's move.

Bente met haar nieuwste 3, 2, 1. Weet je wat ik eens even ga doen? Ik geef nog eens een slinger aan dat rad. Oh, wat een lekker gevoel. En dat rad bepaalt heel veel, want ik zie straks een jaartal staan. En dat is het jaar waar we het nu over gaan hebben. Dat is 1978. Pijnlijk. Nederland haalde opnieuw de WK-finale. Dit keer tegen gastland Argentinië. Ja, bij 1-1 raakte Rob Rensenbrink in de laatste minuut de paal. En in de verlenging won Argentinië uiteindelijk met 3-1. Grease, die film ging in première. De film en vooral de soundtrack werden enorme successen. En nummers van John Travolta en Olivia Newton-John domineerden de hitlijsten. En een van de grootste medische doorbraken van 78 was wel de geboorte van Louise Brown. De eerste baby ter wereld die via IVF werd verwekt. En ook 78, Peter Tosh, samen met Mick Jagger, zij brachten dit lied uit. Don't

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. Because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City met Fireflies. Ik zie die videoclip nog zo voor me. Een man achter een pianootje in een slaapkamer. Terwijl speelgoed in die kamer tot leven komt. Straks zomerse klank op je radio, maar eerst Ella Langley, Choose in Texas.

Demasiado Corazón, zonneschijn op je radio met Mink de Vil. Pot, was dat fijn. Ed Sheeran dumpte zijn oude telefoon in 2015. Dat was een bewuste keuze om minder op dat schermpje te kijken, voor wat rust in zijn hoofd. Hij stapte volledig over op e-mail. Maar voor een rechtszaak moest hij zijn oude toestel weer aanzetten. Hij kwam van alles tegen op dat toestel. Herinneringen aan overleden vrienden, vervlogen liefdes en veel meer. Hij schreef er dit lied over.

Sweet About Me van Gabriella Chilmi. Toch wel een one day fly. Maar goed, leuk om weer te horen hoor. Straks hoor je Bob Marley en The Wailers, maar eerst Alex Warren.

Reggae op je radio, Bob Marley and the Wailers met Could You Be Loved. Dit is de muziekmiddag, straks iets na 5 uur het Zeeuwse nieuws in Zeeland nu. Daarna ben ik weer bij je terug. Kortom, lekker blijven luisteren.

0: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop in Zeeland? Bogor ontwikkelt en realiseert woningen, zorgappartementen, hotels en winkels. Van visie tot realisatie. Wilt u verkopen of herontwikkelen? Neem contact op voor een vrijblijvende verkenning op uw locatie. Bogor.nl.
1: Kom ook naar het Stoffenspektakel, de grootste stoffenmarkt van Nederland. Woensdag 30 september in de Zeelandhallen in Goes. De toegang is gratis. Kijk voor meer informatie op stoffenspektakel.nl.
2: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?

0: idee. Hoe kom ik erachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
0: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
0: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Altijd in je pakket.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig, bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
4: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
5: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
6: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster. Waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster. Met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
11: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
10: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland nu. Nieuws, weer en sport met Martijn van der Werf. Omroep
12: Zeeland. Met in het nieuws vandaag, het was altijd al feest in Hansweert op de laatste zondag van september. Maar nu was het groter dan anders. Het Dwelbentfestival is namelijk uitgebreid. En het oude stadhuis van Middelburg moet het decor worden van een nieuwe kinderfilm, waarvan de eerste opnames dit weekend worden gemaakt. Klein probleempje, het stadhuis staat de komende jaren in de stijgers. En de deuren van het sterrenrestaurant Interscaltis in Kruiningen bleven dicht vandaag na een brand gisteravond. Dan nog het weer. Weinig wolken en volop zon vandaag bij maximaal 23 graden. Komende uren neemt de bewolking toe. Een voorbode niet alleen voor het weer vanavond, maar ook morgen. Straks uitgebreid meer weer uiteraard. We beginnen met het Zeeuwse nieuws in het kort, want een man uit Goes is aangehouden na een steekpartij in Eindhoven. Hij zou gisteravond in een auto hebben gezeten tijdens een achtervolging waarbij een andere auto tot stoppen werd gedwongen. Daarbij werden de ruiten ingeslagen, twee inzittenden aangevallen en uiteindelijk ook gestoken. Na de steekpartij gingen de vermoedelijke daders er meteen vandoor, maar konden later worden aangehouden dankzij hun kenteken wat was doorgegeven. In totaal zijn er 5 mensen aangehouden. Voetbalster Danique Tolhoek heeft haar Duitse club met 2 goals naar de volgende ronde van de beker geholpen. De aanvalster uit Capelle scoorde 2 keer in het duel van de DFB-bokaal van haar ploeg Eintracht Frankfurt. Tolhoek, die afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax, nam de openingstreffer voor haar rekening en scoorde later nog eens. Uiteindelijk werd het 6-1. En dan, over een klein uurtje gaat het beginnen. Een voetbalwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië. Jan-Paul van Hekken staat opnieuw in de basis straks bij het Nederlands elftal. De verdediger uit Arnhem-Muiden vormt net als donderdag tegen Duitsland een centraal verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Oranje trapt om 6 uur af in en tegen Servië voor het tweede duel in de Nations League. De eerste wedstrijd tegen Duitsland leverde Oranje en van Hekken een punt op na een 1-1 gelijkspel. Ja, dit was te horen in Hans Weert vandaag, de hele dag. Want Hans Weert staat vandaag helemaal in het teken van blazers, trommels en vooral heel veel gezelligheid. Terwijl orkesten speelden op verschillende plekken voor het publiek. En aan belangstelling geen gebrek, niet alleen van bezoekers, maar ook van bands die er graag willen optreden. Ja, heb je het over dwelbands, dan heb je het natuurlijk ook over verslaggever Mark Rijk. Want die ging luisteren hoe dat allemaal klinkt.
0: Het is weer de laatste zondag van september. En dat betekent dat Hans Weert op zijn kop staat met allerlei dweilbands. En ook dit jaar uit Zeeland, maar ook uit Brabant. Terwijl een band uit Nispe bezig is, staan hier de zeekralen te genieten en te dansen. Wat een gezelligheid bij jullie.
13: Altijd.
0: Het is zeekraal, hè, zijn jullie?
13: Ja, uiteraard. Ik zie je zo natuurlijk.
0: Waar komen jullie vandaan?
13: Bergen op Zoom.
0: Waarom naar hier toe gekomen?
13: Dat vraag ik me ook af.
0: Ja? Als ik jullie bezig zie, vraag ik me dat niet af. Jullie willen gezelligheid.
13: Wij willen gewoon gezelligheid, ja.
0: Hoe is dat vandaag met allerlei andere bandjes om die te zien?
13: Dat is juist leuk te zeggen. Is dit menis?
0: Ja, dit is Omroep Zeeland en dit is menis, ja.
13: Ik dacht, jij met je telefoon.

0: organisator Kees Verburg. De 24ste keer alweer. Hoe is dit feest eigenlijk ooit begonnen?
1: Dat is begonnen met een eerder jubileum, 26 jaar geleden. Want we hebben 2 keer over moeten slaan vanwege corona. En ja, dat beviel zo goed dat we er eigenlijk een jaarlijkse festiviteit van hebben gemaakt.
0: Dat is het geheim eigenlijk, want ja, iedere jaar staan ze weer te popelen om te komen naar Hans Weert.
1: Klopt, want er zelfs nog 3 beentjes op de reservelijst staan. Want we stoppen bij 12, want ja, meer kunnen we er gewoon niet kwijt. Ik denk gewoon de ongedwongen sfeer, de gezelligheid, maar voornamelijk ook omdat het laatste zondag van september eigenlijk altijd het zonnetje schijnt.
0: Ja, en vandaag, nou, je treft het weer.
1: Van al die 24 keer hebben we 2 keer echt een slechte dag gehad. En al die andere, wat was het dan, 22 keer zon, 22 graden. Ja, vandaag ook weer. Dat werkt mee in de feestvreugde.
0: Zelf speel je ook bij dweilband De Scheldedweilers.
1: Ja.
0: Wat is er nou zo leuk om ook die andere dweilbands om die tegen te komen?
1: Iedere band heeft zijn eigen stijl van muziek. En het is niet dat je iedere keer copy-paste hebt van weer een andere band, weer dezelfde muziek. Ze hebben allemaal hun eigen stijl. Zeker de Brabantse bandjes hebben toch ook weer heel andere muziek als dat de Zeeuwse bandjes hebben. Je leert ook van elkaar. Het is gewoon leuk om andere bands te zien, omdat ze een heel eigen repertoire hebben.
0: Beetje afkijken, beetje inspireren?
1: Ja, soms wel. Soms zijn er ook uitwisselingen van, goh, mogen wij die bladmuziek van jullie kopiëren, hè? Dat wij het ook kunnen gebruiken. Dat is gewoon een leuke samenwerking zo.
0: Volgend jaar staat die 25ste, die staat al in de agenda, denk ik.
1: Ja,
0: wat wordt dat voor iets speciaals?
1: Ja, dat hebben we over na te denken. Hè. Het is volle bak nu op het plein, dus we moeten kijken wat kunnen we extra doen. Want het is al zo vol, het programma.
0: Ja, podium erbij al.
1: Ja, het podium erbij al. Dus we hebben nog een jaar, hè. Is vandaag nog even een lekker feest vieren. En dan gaan we zo kijken wat we volgend jaar kunnen doen. Want 25, tuurlijk, daar moet je echt een bijzonder feestje van maken.
2: Kees Verburg was dat, organisator van het Dweilband Festival in Hans Weert, in gesprek met collega Mark Rijk. Gewapend met grote camera's, professionele geluidsapparatuur en met een handvol acteurs worden vandaag in Middelburg opnames gemaakt voor een speciale pilot voor een nieuwe familiefilm met de titel Toy Toy Toy Kids. Aan de telefoon regisseur Sjoerd de Bond, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja,
3: hallo.
2: Je bent vandaag lekker rond aan het struinen in Middelburg. Waar ben je allemaal al geweest?
3: Waar ben ik al geweest? Nou, wij hebben gisteren gedraaid op het skatepark in Middelburg. Wij zijn nu op dit moment zelfs aan het draaien in B&B het Poorthuis.
2: Mm-hmm.
3: We komen morgen bij het stadhuis. We gaan daar binnen draaien en buiten, achter het stadhuis, op het plein. De Helm heet dat plein, mm-hmm, volgens mij.
2: Ja.
3: Dus we gaan eigenlijk de hele stad door.
2: Waarom is Middelburg zo geschikt voor je film? Want ik hoorde al een skatepark voorbij komen binnen in een B&B. Ja, dat hebben ze toch wel op meer plekken in Nederland?
3: Ja, klopt. Kijk, voor ons was het stadhuis een heel belangrijke locatie in het verhaal, in de film. Dus ik heb van tevoren eigenlijk al wat stadhuizen in Nederland afgezocht van wat past wel echt bij het verhaal.
2: Mm-hmm.
3: Nou, het stadhuis van Middelburg, dat paste precies eigenlijk in het verhaal wat wij wilden vertellen. En helaas is dat nu dus, staat hij in de vijgers. Ja, precies, dat wisten we toen nog niet. Maar we zijn toen wel naar Middelburg gegaan. Hebben we die locaties gespot en ook de sfeer een beetje proeven. En ja, ik werd gelijk verliefd op Middelburg en dat wij hier heel goed konden draaien.
2: Ja, waar gaat de film over? Of tenminste, is de bedoeling waar de film over gaat?
3: Ja, nou ja, de Toy Kids gaat eigenlijk over een groep, een kinderbende, die in het plaatsje Leegspoed, een beetje een saai plekje. Daar willen zij de macht overnemen. Want ze vinden die stad saai, kleurloos.
2: Mm-hmm.
3: En zij willen daar eigenlijk een groot speelparadijs van maken. Maar goed, en die macht willen ze grijpen door de burgemeester van de stad te chanteren. En eigenlijk ten onder te zien gaan.
2: Nou, gezellig onderwerp.
3: Ja, precies, gezellig onderwerp. Ja, maar het wordt een speelparadijs, het wordt kleurrijk. Oh. Zij zijn heel erg bezig om van die plek een kinderparadijs te maken. Dat, een plek voor kinderen.
2: Uh-huh.
3: Ze vinden dat de Leegspoed echt een plek is waar oudere mensen zijn. Saaie kleuren. En dat er niet geluisterd wordt naar het kind.
2: Ja.
3: Dus echt een kinderparadijs. Ja.
2: Je zocht een saaie kleurloze plek en dan kwam je in Middelburg eruit.
3: Nee, helemaal niet. Ik zocht juist een plek die juist heel mooi was. En die uiteindelijk... Want uiteindelijk wordt het natuurlijk de kleurrijke stad die Middelburg nu is.
2: Ah, kijk.
3: Maar goed, de kleuren kun je natuurlijk aan het begin kun je echt wel weghalen en in de straten.
2: Ja.
3: En uiteindelijk is het natuurlijk de mooie plek.
2: Ja. Het gaat nu om een pilot, hè? Om mensen te overtuigen van het scenario en dat dit een film kan worden. Voor eventuele geldschieters kan ik mij zo voorstellen. En wanneer moet duidelijk worden dat het ook echt een film gaat worden?
3: Nou ja, we zijn al wel in gesprekken met de distributeurs ook, met investeerders. En kijk, wanneer het bekend is, wanneer we echt die film gaan draaien, dat weten we nog niet. Het is wel bekend dat wij dit jaar zeg maar die pilot echt af willen hebben qua montage, muziek en zo. En dan gaan we doorsturen.
2: En kom je dan voor de echte opnames ook weer terug naar Middelburg?
3: Zeker, zeker. Ja.
2: Nou, we gaan het in de gaten houden. Regisseur Sjoerd de Bond, dankjewel voor je toelichting.

van Milieu en Morning. Dan gaan we naar het weer. Vanmiddag was er volop zon, weinig wolken. Bij een zwak tot matige zuidenwind werd het zo'n 23 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking. Morgen is er nog wel wat zon, maar vooral in de middag kans op buiige regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Maar dinsdag en woensdag daarentegen volop zon. Zomerse temperaturen rond de 25 graden.

0: we aan het slot van deze uitzending nog eventjes naar Kruiningen, naar sterrenrestaurant Interscaldis, want daar zijn vandaag de deuren dichtgebleven. Gisteren woedde er een brand in het kantoor van het restaurant. Alle gasten van het restaurant en het hotel konden veilig naar buiten komen, maar vanwege de schoonmaak en het herstellen van de schade bleef het restaurant vandaag dus dicht. Je hoort de restauranteigenaren Jeroen en Sanne 18 in gesprek met verslaggever Micha Tromp.
1: Het was even heel erg schrikken. Ja. Dat was het zeker.
2: Gelukkig is het beperkt gebleven tot het kantoortje. We hadden, we zagen wat rook door de deur komen of langs de kieren. En toen hebben we eigenlijk meteen gekeken van buitenaf. Toen zag ik vlammen en toen hebben we 112 gebeld. En die waren er heel snel. En we konden heel snel, we hebben iedereen naar buiten gehaald. En dus we stonden hier met z'n allen op het grasveld. En ze waren er heel snel, ze hebben heel snel gehandeld. En een uur later mochten we weer naar binnen. Ja. Dus ja, met de schrik vrijgekomen.
3: Hoe is zo'n moment dat er dan inderdaad rook uit de deur komt? En dan gaat alles natuurlijk lopen.
1: Ja, en dan moet je schakelen. Dus je moet mega snel beslissingen gaan maken. Mensen verwachten dingen van je. Dus op dat moment is het ook gewoon echt letterlijk schakelen. Je gaat maar keuzes. De eerste keuze was gelukkig een hele goede keuze. En dat is om de deur dicht te laten. Want anders was er zuurstof bijgekomen. En dan hadden we hier nu niet zo gestaan. Dus dat was een goede keuze. Gelijk mensen het gebouw uit en wachten. En we hoefden gelukkig maar helemaal niet lang te wachten. Dus dat was snel wat dat betreft onder controle. En dan ga je volgende keuzes maken. Wat ga je met al die mensen doen die hier staan te wachten en die soms weken, maanden naar dit moment uitkijken om bij je te komen eten, drinken, slapen, genieten, te ontspannen.
2: Vanuit Zwitserland hadden we zelfs gasten die vanuit Zwitserland hier waren. Ja. Dus ja, wat doe je dan inderdaad?
1: Ja. Ja, dat is dan een moeilijke keuze. Gelukkig ben ik vrij rustig van mezelf. Dan ga je gewoon relationeel nadenken. De brandweer had het vrijgegeven. Die zegt, mensen mogen naar binnen. Ze kunnen fatsoenlijk ademhalen. Ze hebben met apparaatjes alles gemeten. We hebben al het eten weggegooid. Al het drinken, alles wat open stond, hebben we allemaal weggegooid. In verband met eventuele roetvorming. En het team heeft het echt mega goed gedaan. Dat was echt zo'n samenhorigheid. En die hebben echt mega lopen knallen. En de mensen echt een hele mooie avond kunnen beleven.
2: Ja. Ja. Echt onvoorstelbaar hoe dat team van ons dat gisteravond gedaan heeft.
1: Ja, dat was echt tof. Ja.
3: Dus ook wel een beetje trots.
2: Ja, sorry hoor. Komt er even uit. Ja, sorry. Ja. De schrik is het, denk ik. Maar,
1: zeker.
2: Ja. Nee, echt heel trots op team. Echt, ja. Ja, sorry.
0: Ja, toch die schrik die er even uitkomt. En vanwege de schoonmaak en het schadeherstel was het restaurant vandaag dus dicht. Maandag, dinsdag, woensdag zijn hun gebruikelijke sluitingsdagen. Dus donderdag gaat het restaurant als alles goed is gewoon weer open. En vermoedelijk is de brand ontstaan door een kortsluiting in een beeldscherm. En tot zover dit nieuwsoverzicht van 5 uur bij Omroep Zeeland op de radio. U hoeft de radio nog niet uit te zetten, want nog genoeg reden wou ik zeggen om hem gewoon lekker aan te laten. Want de muziekmiddag is er tenslotte nog met Stefan Dana. Nog veel plezier daarbij en alvast een hele fijne avond.
4: Omroep Zeeland.
5: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in

Welkom terug bij de Muziekmiddag. Dit was Stella Lefty met Boston. Een van de leukste liedjes van dit moment, vind ik. Ja, dat zijn nog eens uitspraken, hè? Straks Suzanne Freek, eerst Queen met Friends Will Be Friends.

Suzanne Freek met Weg van jou. En dat is trouwens ook de titel van een Nederlandse film die voor een deel in Zeeland afspeelt. Een jaar of 10 geleden uitgekomen. Ja, de hoofdpersoon wordt met tegenzin door haar werkgever voor een belangrijk project naar Terneuzen gestuurd. Ja, dat ziet ze dus helemaal niet zitten. Maar daarna ziet ze hoe mooi Zeeland is. Misschien heb je hem wel gezien. Enfin, het heeft niks met Suzanne Freek te maken. Behalve dat de titel overeenkomt. Weg van jou. Snel naar een prachtige plaat van Sting. Fields of Gold in de Muziekmiddag.

Fields of Gold van Sting. Ja, de muziekmiddag op zondagmiddag, eind van de middag. Morgen is het weer maandag. Ja, sorry dat ik over begin. Je moet er misschien nog niet aan denken, maar toch heb ik straks I Don't Like Mondays voor je van de Boomtown Rats. Maar eerst I Just Might van Bruno Mars.

muziek uit Zeeland. Prachtige muziek uit Zeeland in de muziekmiddag. De echte vent van Raccoon. Straks hoor je Rondé, maar eerst Incognito en Joycelyn Brown met Always There.

Never Been Better van Rondé. Deze zondageditie van de Muziekmiddag zit er bijna op. Heel leuk dat jij luisterde. Ik zou zeggen, hou die radio vooral op Omroep Zeeland voor fijne muziek. Zoals deze van Roy Orbison. You Got It. Fijne zondagavond. Every

0: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
1: doei doei
0: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
2: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
3: Op zoek naar een vloerkleed dat echt bij je past? Voor elke woonstijl, elke levensfase en elk budget. Jouw moment, jouw vloerkleed.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.

0: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
1: Interessant. Wat verdien jij dan?
0: Zo open bedoelen ze vast niet.
2: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
3: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranjemarsen waren bijna 30 jaar verboden, omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis, nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
9: Zeg het!
8: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
10: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
11: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
12: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
10: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
12: En nu denk ik, ach man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
13: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
14: Je hebt minder last van een droge huid met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl. Hey, Remol!
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
15: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
16: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
18: Omroep Zeeland.
6: Morgenavond in heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Toledo.
2: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
3: Interessant. Wat verdien jij dan?
2: Zo open bedoelen ze vast niet.
4: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterk je ondernemerskracht.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: 10.000 euro per maand, 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij, al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.

0: Kids.
1: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
2: Omroep Zeeland.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 5 mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Omroep Zeeland.
1: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt.

0: Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon.

0: Sabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranjemars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Sa'ar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Sa'ar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Van 2 tot en met 4 oktober. Kustmarathon Zeeland. 10.000 fanatieke lopers, wandelaars en fietsers doen mee met de zwaarste en mooiste marathon van Nederland. Het hele weekend bij Omroep Zeeland. Mis het niet.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Al

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd, deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes en wie weet zie je ze terug op tv...

Stolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als derde. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.